hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: we willen.
1: Wat?
2: Ja, wat hè?
3: Ice Radio. Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 5 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go.
3: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio.
6: Your alternative to ordinary radio.
7: Ice Radio.
3: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een buschauffeur was gistermiddag behoorlijk de weg kwijt in het Groningse Leek. Hij reed volgens RTV Noord bij een kapperszaak naar binnen, op een plek waar normaal geen bussen komen. Niemand raakte gewond. De bus blokkeerde een drukke weg, waardoor marktlieden niet weg konden nadat de weekmarkt in Leek was afgelopen. De haven Antwerpen-Brugge krijgt de komende 6 jaar een Nederlandse directeur, Rob Smeets. Hij was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Smeets zei bij zijn aantreden dat hij graag langer directeur wilde blijven. Hij werkte al 20 jaar voor het havenbedrijf. Vorige directeur stopte in april onverwachts. Als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky Rusland in een open brief opriep om te praten over het beëindigen van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. En vuvuzela's zijn op het WK voetbal in Amerika niet toegestaan in de stadions. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. Naast vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere herriemakers verboden in het stadion. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog met af en toe wat zon. Later meer buien die vooral in het oosten en zuidoosten voor wateroverlast kunnen zorgen. In het westen schijnt de zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot over het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Medewerkers van de beruchte porno-site Motherless hebben volgens de NOS zelf beelden van kindermisbruik online gezet. Het gaat om zeker 220.000 foto's. Motherless wordt gehost in Nederland. Eerder kwam de site al in het nieuws door video's waarin te zien is hoe slapende vrouwen worden verkracht. Het blijven onzekere tijden voor inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk. Het was de bedoeling dat het plaats zou maken voor industrie. Maar vorige maand bleek dat er nog een kans is dat Moerdijk kan blijven bestaan. Een definitief besluit erover is uitgesteld, want de politiek wil het eerst goed onderzoeken. Er is nu al een overschot aan gezinswoningen en er komen er alleen maar bij. Maar die hebben we helemaal niet nodig, waarschuwt ABN AMRO. Het aanbod is gericht op het Nederland van 50 jaar geleden en zoveel gezinnen zijn er niet meer. Er is nu meer behoefte aan seniorenwoningen en eenpersoonshuizen, zegt de bank. En in het Groningse Leek is het puinruimen geblazen na een ongeluk gisteren met een lijnbus. Die reed volgens de regionale omroep tegen de gevel van een kapperszaak. Er rijden in die straat normaal geen bussen, dus het kan zijn dat de chauffeur verdwaald was en toen de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend vallen vooral in het binnenland enkele buien. In de rest van het land is het droog. Vanmiddag meer zon en het wordt 16 tot 18 graden. En tot over het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. We hebben niet alleen te weinig huizen in ons land, maar ook de verkeerde. Er zijn veel meer gezinswoningen dan dat er gezinnen zijn. De komende jaren worden er nog veel meer bijgebouwd. Maar volgens economen van ABN AMRO hebben we iets anders juist heel hard nodig. Appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Er blijkt veel meer mis bij de omstreden porno-site Motherless, die in Nederland wordt gehost. Volgens de NOS deelde de site zelf kinderporno. Medewerkers zouden jarenlang beelden van kindermisbruik hebben geüpload. Eerder kwam Motherless in het nieuws omdat daar beelden van verkrachte vrouwen te vinden waren. De meeste gemeenten lopen nog altijd ver achter met het huisvesten van asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens Binnenlandse Zaken wachten ruim 12.000 van zulke statushouders op een huis. Ze houden nu plekken bezet in overvolle AZC's, want die woningen zijn er helemaal niet. En er komen geen Arabisch klinkende straatnamen in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk. Het plan was om ze naar Wadi's te noemen. Dat is Arabisch voor een drooggevallen rivier. Tientallen bewoners maakten bezwaar, want ze vonden het niet passen bij Bleiswijk. Nu komen er namen die dat wel zouden zijn, zoals Trekschuit en Kolenschuitpad. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien vanuit het westen over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook medewerkers van de beruchte Nederlandse porno-site Motherless hebben afbeeldingen op de site geüpload, dat meldt de NOS. Iemand voegde in zijn eetje ruim 100.000 afbeeldingen toe, ook een paar van minderjarigen. De site kwam in het nieuws omdat er beelden waren te zien van verkrachtingen van slapende vrouwen. Er is al een overschot aan gezinswoningen en die worden ook nu nog bijgebouwd. ABN AMRO waarschuwt dat we die juist het minst nodig hebben, omdat er niet zoveel gezinnen meer zijn. De kans op leegstand is daardoor groot. Er zijn juist appartementen voor ouderen nodig en ook voor alleenstaanden. Hun aantal is in 50 jaar verdubbeld. Een scholier uit Amsterdam heeft bij een schoolreis in Duitsland een zwaar ongeluk gehad, meldt het Parool. De jongen was 's nachts alleen op pad gegaan. Hij klom op een stilstaande trein en kreeg een elektrische schok. Liep zware brandwonden op en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En ze zijn veilig geland in New York, de selectie van Oranje. Voordat het WK losbarst, houdt Nederland nog een mini-trainingskamp. Dat wordt maandag afgesloten met een oefenpotje tegen Oezbekistan. Er zijn geen supporters bij. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is volgende week zondag in Dallas tegen Japan. En dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land. Vanmiddag alleen in het oosten nog buien. Verder ook af en toe zon en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Meer dan 40 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in de noodopvang in het Drentse dorp Gieten. Er was geen plek voor ze in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en ze hadden anders buiten moeten slapen. Ook dit weekend kunnen asielzoekers nog terecht in Gieten, maar daarna gaat de noodopvang dicht. Een groep artsen dient vandaag een klacht in bij de reclamecodecommissie over een campagne van tabaksfabrikant Philip Morris. Die leidt naar een website waarop mensen bezwaar kunnen maken tegen strengere Europese regels voor tabak en nicotine. Een campagne is enorm sturend en lijkt veel te veel op reclame, vinden de artsen. Meldpunt Off Limits is boos dat de omstreden porno-website Motherless ook zelf beelden van kinderporno heeft gedeeld. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat medewerkers jarenlang beelden van kindermisbruik uploaden. Het is niet de eerste keer dat Motherless in opspraak is, maar volgens Off Limits trekt de site zich daar weinig van aan. En de Amerikaanse Top Gun acteur James Handy is overleden nadat hij was neergestoken in zijn voortuin in Los Angeles. Verdachte is de zoon van de partner van Handy. Hij zou zelf de politie hebben gebeld, een motief is onduidelijk. James Handy speelde honderden rollen en was 81. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land van west naar oost. In de loop van de ochtend vallen ze alleen nog in het oosten. Af en toe komt de zon tevoorschijn en het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Bada boom, bada bing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

Ja, ja, VDB hier. IJsgordijn van dit fijne radiostation. Ik dacht, kom ook zo op de zaak. Het is de man, de maestro, de mythe, de mighty Marvin Bean. Motherfucker! En dit is hem, S.D.D. Juist, ja hoor!

0: Cup Ice van de Blossoms. Love Talk. Dat is van die praat. Dat is elkaar, je hebt elkaar net ontmoet, zeg maar. En dan noem je elkaar nog bij die kleine naampjes. Zo van, ach, duifje of beertje. Maar naarmate je langer bij elkaar bent, worden de beesten ook vaak groter. Hè? Dat weet je. Hallo! Ja, ik dacht, ik kom ook weer eens even op de zaak. Ik zat weer in een parallel universum een aantal weken. Mijn stem was op een gegeven moment weg. Ook niet handig als je bij de radio zit. En daar zijn we weer! En ik heb ook weer meegenomen dat hele dikke boek van Dennis Michiels met One Hit Wonders. En we trappen af met een One Hit Wonder uit de jaren 60. Uit 1963 om precies te zijn. En dit zijn de Crystals!
1: One Hit Wonders.

draait door de Wrecking Crew trouwens. En Then He Kissed Me. En wist je dat dit lied een prominente rol had in de maffiafilm Goodfellas. Ice Radio, we gaan dansen. Another, dit is de nieuwe. Die heet I Like It.

Maar die gaan we zeker aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Het is bij ons, Gay Pride. En ik denk dat hij hem zeker bij zich heeft. Fall Amour, nieuwe hit, Against the Clock. Dit is Ice Radio. Een one-hit wonder blokje uit de jaren 70. Nu met Luc Bral. Geproduceerd door Jet Jersey trouwens uit 1974. Hallo, hier ben ik dan.

zo'n one-hit wonder uit de jaren 70 teruggedraaid. Bram Tchaikovsky en Sarah Smiles. Die Bram Tchaikovsky was gitarist bij de Motors. Je weet wel, van Airport. En dit deed hij dus allemaal daarna. Een beetje solo eigenlijk. En daarvoor. Ik heb er heel hard meegezongen, want dat is echt een liedje uit mijn jeugd. Luc Bral. En hallo, hier ben ik dan. Nu nieuwe muziek op ijs van Subterranean Street Society.

Subterranean Street Society, nieuwe liedje heet Thomas Matthew Crooks. En ik hoor je denken, wie was dat ook alweer? Nou, dat was de man die op 13 juli 2024 een aanslag pleegde op president Trump in Butler, Pennsylvania. Weet je nog? Toen was hij nog geen president trouwens, dat was in de verkiezingscampagne. Maar het heeft hem geen wind erin gelegd, de man met het oranje hoofd. Nu op Ice Radio, een momentje Northern Soul. Even weer die lach op dat gezicht. Dana Fowler.

0: allemaal wel zo'n situatie, toch? Ja, jij ook. Jij kent hem ook. Dat je dus, zeg maar, met iemand aan het praten bent en denkt van, ja, laat ook maar. Je begrijpt het toch niet. Laat maar. Weet je wel? Daar gaat dit liedje over. Prachtige Baby Rose is dat. Hallo, met wie?
1: Ik wil zo graag een plaat horen. Het is zo ontzettend leuk. Het is rap, rap, rap, rap. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit.
2: Ik wil zo graag een plaat horen.
1: Ik weet dat het is zo ontzettend leuk. Verder weet ik helemaal niet. Wat. En er wordt ook in gezongen. Het is ook een plaat waar je echt vrolijk van wordt. Van tjoem, tjoem, tjoem, tjoem, tjoem. Het is ontzettend gezellig. Maar ik kan verder helemaal niet zeggen wat voor melodie erin zit. Of ja, ik weet dat het om tom, tom gaat. Verder weet ik helemaal niet.
0: Nou, misschien is het liedje dat er nu zometeen aankomt. Zou maar zo kunnen.
3: One hit wonder.
0: Een one hit wonder. Teruggedraaid uit 1981. Kim Carnes.
3: One hit wonder.
0: Bette Davis Eyes.
3: One hit wonder.

Blokje One Hit Wonders uit de jaren 80. Chagrin d'Amour was dat als laatste. Dat waren rapper Gregory Ken en zangeres Valley. Dat was een Amerikaanse zangeres. En die rapper die heeft zich een beetje laten inspireren door de Magnificent Seven van The Clash. Weet je nog? Het gaat over het nachtleven in Parijs, dit liedje. Dan nu, nieuwe muziek op ijs. Zometeen J.J. Rom 87, als ik het goed uitspreek. Het is echt zo'n naam van je zegt, ja, oké, je krijgt een rare reactie binnen van iemand en dan noemt hij zich J.J. Jerome 87. Samen met Al J, die ken ik dan wel. Track and Field, zo heet het nummer. En dit is Aquilo, mooie stem, prachtig liedje, Confetti. Calm down, it's gonna be

We zitten een beetje in het... dat je bijna in slaap valt eigenlijk. Maar wel mooi hoor. J. Jerome, 87 met All J samen. Track and Field daarvoor. Aquino, Confetti. Hier zijn nog wat One Hit Wonders uit de jaren 90. Zometeen Greg McLaughlin en Check 1, 2. Maar nu eerst. Maar nou. Dit is...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een paar mensen demonstreren bij de ingang van de zaal in Den Haag, waar Jaap van Dissel nu wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze dragen borden met teksten over coronavaccinaties. Van Dissel was tijdens de coronacrisis voorzitter van het Outbreak Management Team, dat zich bezighield met het bestrijden van het virus. Oud-defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman voelt zich niet meer thuis bij BBB. Een leiderschapswissel waarbij Caroline van der Plas een stap terugdeed, heeft hem veel pijn gedaan, zegt hij tegen Goedemorgen Nederland. Tuinman heeft zijn lidmaatschap van BBB daarom opgezegd en werkt nu achter de schermen samen met Mona Keizer. Een waarschuwing van een fabrikant van een mayonaise. In de verpakking kan gas ontstaan en daardoor kan die bol worden. Het gaat om Mayoneur Vegan Crispy Chili Mayo. Het advies is om de mayo terug te brengen naar de winkel en dan krijg je je geld terug. En een grote naam uit de Nederlandse hockeywereld is overleden, Hans Jorritsma. Als tophockeyer speelde hij tientallen interlands. Later werd hij bondscoach en won hij met Oranje meerdere WK's. Hans Jorritsma was al een tijdje ziek, hij werd 77. En dan het weer van Weer Online. Alleen in het oosten vallen nog buien, ook vanmiddag nog. Verder komt er af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. / dot dash.
5: Kijk aan wie daar is.
6: Badaboom, badabing.
7: Good morning.
8: Good morning.
7: Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

toch een schitterend chanson, als je het mij vraagt. Deze combinatie, Escobar en Heather Nova. Zij van Bermuda en hunnie uit Zweden. Dat is toch wel bijzonder. Someone New is dat. Dit is Ice Radio. Ik heb dat boek met One Hit Wonders meegenomen van Dennis Michiels. Dit is er eentje uit 19...

0: weet nog precies waar ik was toen ik voor het allereerst hoorde deze. Van de New Radicals, You Get What You Give. Het was gewoon op een van de freeways rondom L.A. Belangrijke gegeven natuurlijk in dit nummer. Dat hij ooit, Greg Alexander, daar gaat het over, want dat was een eenmansproject van deze man. Dat hij ooit kreeg na een droom over Joni Mitchell. Toen ging hij dit nummer schrijven. Dit is Eyes Radio.
1: Is a legend of war. A soldier without a country. You know his name.
2: Jurgen van den Berg.
1: And you know what he's capable of.
0: And the new jungle.

niet aanvragen bij de DJ. Ik vind het origineel net even iets leuker. Die zou ik wel doen dan. Zat er wel in, hè, Robin S. Maar in deze versie van Francis Mercier. Show me love, devotion.

Colleen, I've never been to me. Ook zo'n one-hit wonder. Teruggedraaid uit de jaren 80, 1982 om precies te zijn. En dit liedje is dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen door niemand minder dan een gecertificeerde, getrainde radio-discjockey. Scott Shannon, America's greatest hits. Hij werkte bij Motown en hij vond dit nummer ergens in de kluizen daar. Was eigenlijk al eens eerder opgenomen. En nooit echt een hit geweest. En toen heeft hij hem opnieuw gedraaid op de radio. Heel veel. Er kwam heel veel vraag naar. En die Charlene die was intussen naar Engeland verhuisd. En die werkte daar in de snoepwinkel. Die werd daar weggeplukt en die moest het nummer opnieuw opnemen. En de rest is geschiedenis. Dan nu. Op Ice Radio, nieuwe muziek van The Amazons. Dit is Blood on the Bone.

Renaissance. Nog meer nieuwe muziek op Ice Radio. Het liedje dat ik in de schijnwerpers zet op die fijne radiostation komt eraan. Het is van Graham Coxon. En die kun je kennen als medeoprichter van de Britpop band Blur. Hij is ook een paar jaar uit die groep geweest, omdat het nog wel eens knetterde met frontman Damon Albarn. En intussen bracht hij ook allerlei soloplaten uit. Dat duurt nog steeds, want over 2 weken verschijnt het album Castle Park van deze Graham Coxon. En daar staat dit liedje op. Billy Says.

Live, Got to Travel Alone en T.Y.O. Ik heb al eerder wat van hem gedraaid. Een jongen uit Parijs. Weg als straatmuzikant, reisde de hele wereld over. Kwam op een gegeven moment in Memphis terecht en daar zat een oude bluesknakker. En die hoorde hem zingen en die zei, this is the young old. En dat werd afgekort tot T.Y.O. Dan nu, A One Hit Wonder uit de jaren 70, teruggedraaid. Het is een Nederlandse artiest, Arjan Bras. Dit is ook zijn enige claim to fame, waardoor hij dus echt een One Hit Wonder is. Want hij stond hiermee even in de spotlights met dit prachtige liedje. Daarna verdween hij naar de achtergrond, deed nog wel wat sessiewerk en zo. Maar dit was zijn moment. 1977, Arjan Bras, Leonie.

Swing But Free. Nee, ik vind het al wel een beetje. Lekker nieuw liedje ook, dat heet Evolution. Haat jij ook dat sprechgezang? Ja? Luister dan even naar deze.

0: was an Ice Radio production starring Jurgen van den Berg as Jurgen van den Berg.
1: Ja, dat wil ik. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga al die platen die we gedraaid hebben, gaan aanvragen bij de dienst. Doen de DJ. En gewoon eens kijken wat hij allemaal wel en niet heeft. En deze doe ik er zeker bij. Every Man. In het weekend dat ik gewoon eventjes ook gay ben. Gay for a day of twee. Maar dan toch. Daarna weer gewoon Every Man. Double Exposure is hier. Hou je haaks en dan vooral.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw veroordeeld tot 7 jaar cel voor medeplichtigheid aan een oorlogsmisdrijf. Ze vertrok met haar twee kinderen naar Syrië en trouwde met een IS-strijder. Er stond toe dat haar zoon ging

meevechten met IS. De jongen kwam om bij gevechten. Volgens de rechtbank wist de vrouw van de risico's. Jaap van Dissel wilde als voorzitter van het Outbreak Management Team zich niet bezighouden met de maatschappelijke gevolgen die coronamaatregelen konden hebben, zoals het sluiten van terrassen. Dat was aan het kabinet. En wij gaven alleen adviezen over hoe je het virus kon indammen, zegt Van Dissel tegen de parlementaire enquêtecommissie. De komende WK-weken kleurt Nederland oranje, ook met versiering binnen en buiten. En de brandweer komt met een paar adviezen. Hang het niet in de buurt van bijvoorbeeld barbecues en maak het stevig vast met ijzerdraad. En leg verlengsnoeren zo neer dat niemand erover struikelt, zegt de brandweer. En vaste bezoekers van Apenheul gaan hem missen. Orang-oetan Kevin, die had een aangeboren skeletafwijking en kon daardoor moeilijk bewegen. Afgelopen weken ging zijn gezondheid zo hard achteruit dat het dierenpark in Apeldoorn hem heeft laten inslapen. Orang-oetan Kevin was 43. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in de noordwestelijke helft van het land droog. Daarbij is het vrij zonnig. In de zuidoostelijke helft is het wisselvallig met wolken, zon en buien. Het wordt een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het OMT dat het kabinet adviseerde over corona had kritischer moeten zijn op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zei Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie. Aan het begin van de pandemie zei de WHO dat mensen zonder symptomen niet besmettelijk waren. Van Dissel ging daarin mee en dat was verkeerd, zegt hij nu. In een weiland in Delft is gisteren een dode vrouw gevonden. En de politie weet na een dag onderzoek nog niet wie het is en zoekt getuigen. Een wandelaar zag haar lichaam in het water drijven en sloeg alarm. De vrouw is rond de 30. Het is onduidelijk waardoor ze om het leven is gekomen. Een rijinstructeur in Den Bosch wordt verdacht van het aanranden van een van zijn leerlingen. Volgens Omroep Brabant geeft de man het aanraken toe, maar zegt dat het te maken had met de rijles. Volgens het meisje legde hij zijn hand op haar kruis en maakte die seksuele opmerkingen. Er is 4 maanden cel tegen hem geëist. En scheidsrechters in Eredivisie maken nog altijd fouten, ook al krijgen ze hulp van de VAR. Na ingrijpen van de videoscheids werd vorig seizoen 21 keer een verkeerde beslissing genomen. Denk bijvoorbeeld aan een onterechte rode kaart of een doelpunt dat niet had mogen tellen. Vooral in september.

September en oktober ging het mis. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is iemand opgepakt voor een dodelijke woningbrand vorig weekend in Rotterdam. Het vuur zou zijn aangestoken. De brand zorgde voor zoveel rook dat tientallen huizen in de omgeving werden ontruimd. Na het blussen vond de brand weer een lichaam van een man uit Zwijndrecht. We zijn niet te laat geweest met de eerste corona-lockdown. Dat zegt oud-OMT-baas Jaap van Dissel, die het kabinet corona-adviezen gaf tegen de parlementaire enquêtecommissie. In 2020 greep het virus

vlak na carnaval om zich heen in Brabant. Volgens Van Dissel kan je dan bijvoorbeeld Groningers niet oproepen om binnen te blijven. Asielzoekers met een verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen. Al na 3 maanden, vindt minister Aartsen. Hij wil daarom nieuwe afspraken maken met bedrijven en de komende jaren 75.000 extra asielzoekers aan een betaalde baan helpen. En we gingen vorige maand massaal naar de bioscoop. Het was zelfs de beste bioscoopmaand in 7 jaar, zegt bioscoopketen Pathé. Vooral filmhits als The Devil Wears Prada 2, Obsession en de nieuwe Star Wars trokken veel kijkers. Maar de best bezochte film in mei was Michael, over het leven van Michael Jackson. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noordwesten droog en vrij zonnig. In het zuidoosten wisselvallig met ook buien. Het is zo'n 18 graden. Morgen eerst droog, later regen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Net geen 4 jaar cel voor 3 verdachten van de kunstroof in Assen. De rechter heeft bij 2 rekening gehouden met afspraken met justitie omdat ze een deel van de buit hebben teruggebracht. Met de derde was die afspraak er niet. En de rechter vindt toch dat ze dezelfde straf verdienen. De roof van de Roemeense kunstschatten was januari vorig jaar. Nederland was niet voorbereid op de coronacrisis, dat zei de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tegen de enquêtecommissie. Er lagen wel allerlei handboeken voor kleinere crises, maar voor een landelijke waren die niet op orde. Zo was er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het verdelen van ziekenhuisbedden. Op de Dam in Amsterdam is geprotesteerd tegen het optreden van J in de Gelredoom in Arnhem. Op 2 grote schermen stonden antisemitische teksten van de rapper en op bureaus teksten van politici die dat niet vinden kunnen. Toch is zijn optreden niet verboden. Morgen is er ook een protest in Arnhem. Na onderzoek op de dode bultrug Timmy zijn onderzoekers niets te weten gekomen over de doodsoorzaak. Wel over het geslacht. Timmy was een vrouwtje. Het dier kwam eind maart vast te zitten op een zandbank bij Duitsland. Er kwam een omstreden reddingsoperatie op gang. Die leek te lukken, maar uiteindelijk spoelde Timmy toch dood aan. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig met hier en daar een bui bij een graad of 18. Morgen begint op de meeste plaatsen droog. Later trekt regen uit het zuidwesten over. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Drie mannen moeten bijna 4 jaar de cel in voor de kunstroof uit het Drents Museum. Daar verdwenen begin vorig jaar een gouden helm en 3 gouden armbanden.

landen. Dat de drie dezelfde straf krijgen valt op, want twee hadden met het OM een lagere straf afgesproken. Maar omdat niet duidelijk is wie welke rol had, geeft de rechter ze hetzelfde. Er is nog iemand opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Het is een jongen van 16. De aanslag in maart was waarschijnlijk gericht tegen een Amerikaanse bank die er zit. En de jongen is misschien ook betrokken bij aanslagen op synagogen. Voor de explosie op de Zuidas is al een jongen van 17 opgepakt. Er worden morgen zo'n 100 demonstranten verwacht bij het Gelredome in Arnhem, waar rapper J een concert geeft. Waar ze moeten gaan staan is nog niet duidelijk. In ieder geval niet voor de hoofdingang, zegt burgemeester Marcouch. Vanmiddag was een protest op de Dam in Amsterdam tegen antisemitische uitspraken van J. De derde tijd voor Max Verstappen in de eerste training van de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc reed de snelste ronde. Lewis Hamilton kwam daarna. Verstappen leek niet echt teleurgesteld. Hij ziet de kwalificatie morgen met vertrouwen tegemoet. Straks is de tweede training. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien, verder droog en 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. De Muziekboutique.

nooit in de coverplaat omdat het moet gestopt. En daar was hij wel prima op zijn plek geweest. Want het is natuurlijk een liedje van Bob Dylan. Tom Jones hoorde je. En het is Not Dark Yet. En het is een waarheid als een koe. Dit is Ice Radio met de muziek.

0: Radio op je bena vrije vrijdagavond met Warhouse. En er komen natuurlijk nog meer lekkernijen aan, zoals Tour in Breaks. En ken je haar nog? Belinda Carlisle.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: grote Johnny Cash met ook een cover. Zo komen er toch heel wat voorbij. Het lijkt wel een coverparade. Je hoorde One. Ja, grote consternatie deze week bij het Nederlands elftal dat zich voorbereidt op het WK voetbal. Waar is Frenkie de Jong, vroeg iedereen zich af. Niemand wist het, totdat ze de tv aanknipte en tennisser Alexander Zverev duidelijkheid gaf over de whereabouts van Frenkie op het tennistoernooi van Roland Garros.
1: Ik moet mich auf die Sachen konzentrieren, die ich beeinflussen kann. Und das sind meine Matches. Wie schon gesagt, ich spiele gegen Frenkie de Jong als nächstes. Der spielt hier unfassbar gutes Tennis und das ist mein Fokus.

Sneller, want iedereen wil zingen met Sneller. Zoe belde hem op en ze zei, ik heb een liedje gemaakt. Zing je mee? En Sneller zei geen nee, hij zei ja. Daarvoor Brad en The Umpire Strikes Back. En ja, wat is het? Het is een soort ode aan de grote tennisser John McEnroe. Voor de mensen die hem niet kennen, dat is een Amerikaanse tennislegende die altijd in discussie ging met de scheidsrechter.

Paul Revere en de Raiders op Ice Radio op je benen vrije vrijdagavond. En Birds of a Feather. Hou meer trouwens, want zo direct na deze plaat de coverplaat omdat het moet. Kost er nog moeite, mensen.

is een vriendin van de show. Met andere woorden, ik zie haar graag en ik hoor haar ook graag. Eyes Over Its Roy Hardy en Blind Faith.

oudere luisteraar. Misschien ken je haar nog van Circles in the Sand. Had ze een grote hit mee. Belinda Carlisle heb ik het over. En ze besloot vorig jaar een coveralbum te maken. Het is Everybody's Talking van Harry Nilsson.

plaat gemaakt om niet vergeten te worden. Wie zal het zeggen, mensen? Belinda Carlisle van Circles in the Sand en Heaven is a Place on Earth. We hebben ze allemaal meegezongen. Tenminste, mensen die nu met een stok lopen, zoals ik. Het is een liedje dat geschreven is door Fred Neil, Everybody's Talking. En we kennen het vooral van Harry Nilsson. En je hoorde het in de coverplaat van Tot de Voet. En dit zijn de 10 minuten non-stop ice. En we beginnen met Deacon Blue. Hier is het fantastisch.

fantastische stem. Hij komt helemaal uit het Australische land. We hebben het over Don West. Daar genoot je de afgelopen paar minuten van. Daarvoor Jonathan Jeremiah en we begonnen met Deacon Blue. Ach mensen, wat hebben we het weer goed voor elkaar met z'n allen. Heerlijke liedjes komen er voorbij. En de volgende...

0: Babylon 5, maar dit keer met Out of Time Man. Indie muziekboutique, altijd op vrijdag tussen 4 en 5. Hij is weer terug, de veelbesproken buslijn naar een badplaats in Polen. Die badplaats die heet Hel en die buslijn heet 666. Inderdaad, het getal van de duivel. Flixbus gaat er weer mee rijden met 666. En om te bewijzen dat allemaal bestond in Polen, dit fragment van deze toerist.
1: And actually the number of the bus is the 666. So it's the 666 bus to hell. It's the highway to hell.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de explosie aan de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. En die zou ook iets te maken hebben met aanslagen op synagogen. Het is de tweede aanhouding voor de Zuidas-explosie, want eerder kwam de politie al een jongen van 17 op het spoor. De explosie was bij het kantoor waarin een Amerikaanse bank zit. Protesten tegen concerten van rapper J. Vanmiddag was er een protest op de Dam in Amsterdam, waar antisemitische teksten van de rapper op grote borden stonden. Morgen is er een demonstratie bij het Gelredome in Arnhem, waar het eerste concert is. Er worden ongeveer 100 mensen verwacht. De zeedrone die is ontploft in een haven.

in Roemenië kwam uit Oekraïne. Volgens Oekraïne was hij door Rusland elektronisch een andere kant op gestuurd. En Oekraïne had Roemenië gewaarschuwd dat hij eraan kwam, zodat er geen slachtoffers zouden vallen. Media in Roemenië schrijven dat het meer dan één drone was. Een stel uit het Gelderse Elspeet dat net een huis had gekocht, heeft overal flessen drank gevonden, schrijft de lokale omroep. Ze waren aan het verbouwen en vonden ze overal, onder de vloer, in het plafond en ook verstopt in de hal. Eén van de flessen is €500 waard. Van wie ze waren is niet duidelijk. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten nog wat buien. Het is 18 graden. Morgen begint op de meeste plaatsen droog, later regen en maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op Schiphol is een Nederlandse vrouw opgepakt voor onder meer het voorbereiden van terroristische misdrijven van IS. Ze ging ruim 10 jaar geleden naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. De vrouw is al eens in Turkije opgepakt voor haar link met IS, maar niet veroordeeld. Nu is ze dus hier opnieuw aangehouden. Een spannende dag voor de bemanning van ruimtestation ISS. Er waren twee lekken en daarom zaten de astronauten een tijdje in een ruimtevaartuig waarmee ze weg konden komen als het mis zou gaan. Een van de twee lekken is gedicht en volgens de NASA is het weer veilig aan boord. Naar het tweede lek wordt nog gekeken. Volgende week verhoort de coronacommissie onder andere oud-premier Mark Rutte. Het gaat dan over hoe corona werd aangepakt en daar willen ze hem over aan de tand voelen. Ook oud-premier Dick Schoof wordt ondervraagd. Hij was tijdens de pandemie de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. De spelers, technische staf en begeleiders van het Nederlands elftal hebben voor de eerste WK-training in Amerika een moment van stilte gehouden voor Hans Jorritsma. Die was jarenlang teammanager van Oranje. In zijn tijd eindigde Nederland als vierde, derde en tweede op het WK. Hij overleed vandaag en was 77 jaar. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen en het wordt 19 graden.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Frankrijk is een einde gekomen aan de zoektocht naar het 11-jarige meisje Liana. Gisteren werd een lichaam gevonden en nu is bekendgemaakt dat het inderdaad het meisje is, zoals al werd vermoed. Liana verdween vorige week vrijdag. De vader van een vriendinnetje van haar is aangehouden. Op het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Hij lag bewusteloos in het water en werd door een andere surfer naar het strand gebracht. Reanimatie hielp niet meer. Even verderop in Rokanje kwam gisteravond een kitesurfer om. Die werd de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Er zijn weer 4 mensen veroordeeld voor de rellen op het Malieveld vorig jaar september. Een man uit Zwijndrecht kreeg 3 maanden cel omdat hij van alles naar politievoertuigen had gegooid. En ook maakte hij een trappende beweging naar een ME'er. Anderen kregen straf voor onder meer het vernielen van een ME-busje. Max Verstappen heeft ook in de tweede training voor de Grand Prix van Monaco de 3e tijd gereden. De Ferrari van Lewis Hamilton was het snelst met zijn teamgenoot Charles Leclerc daarachter. De 2 waren ook al het snelst in de 1e training, maar toen precies andersom. En Verstappen zat daar ook dus net achter. Het weer nog van Weer Online. Het is droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, 's ochtends op veruit de meeste plaatsen droog, maar later weer regen. 19 graden wordt het. Tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Brussel is het weer onrustig. Er werd net als gisteren gedemonstreerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs. Maar nu zijn er vooral relschoppende jongeren op straat. Belgische media schrijven dat auto's zijn vernield en containers en deelsteps in brand zijn gestoken. De politie verjaagt de onruststokers met een waterkanon. Gisteren werd een lichaam gevonden in het zuiden van Frankrijk. En na onderzoek blijkt het inderdaad te gaan om het Franse meisje van 11 dat al een week werd vermist. Diana werd voor het laatst gezien bij haar school, waar ze bij een vreemde in de auto stapte. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het Songfestival in Wenen heeft flink minder kijkers getrokken, zo'n 20%. En dat komt onder meer doordat er minder landen meededen. Die haakten af omdat Israël er wel was. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers. Jaren daarvoor zaten de kijkcijfers heel lang juist in de lift. De mannenfinale van Roland Garros zondag gaat tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Zverev stond 2 jaar geleden ook al in de finale en won vanmiddag van Jakub Mensik. Cobolli had geluk. Zijn tegenstander in de halve finale werd ziek. Hij zei op het laatste moment af, waardoor Cobolli vanavond niet hoeft te spelen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt. 'S Ochtends op veruit de meeste plaatsen droog. Later regen bij een graad of 19. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een man uit Utrecht heeft een maand cel gekregen voor geweld tegen de politie bij een AZC-protest in Wijk bij Duurstede. Dat protest begin deze week liep uit de hand. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. Die moesten demonstranten uit elkaar halen. De man was de enige die werd opgepakt. In Bergsenhoek in Zuid-Holland is iemand neergestoken, meldt regiozender Rijnmond. Het incident was in een appartementencomplex aan het eind van de middag. Het slachtoffer zou een jonge man zijn, maar waarom er is gestoken is niet bekend. Het wapen is gevonden. President Zelensky heeft nog maar eens gezegd dat president Poetin de oorlog niet wil beëindigen. Zelensky had Poetin uitgenodigd voor vredesoverleg, nadat het Kremlin had laten doorschemeren dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Maar Poetin zegt nu dat hij niet wil praten. Dus kiest hij voor oorlog, zegt Zelensky. Een van de daders van de kunstroof uit het Drents Museum vorig jaar is een webshop begonnen met spullen die verwijzen naar de diefstal, schrijft Dagblad van het Noorden. In de rechtszaal droeg hij een t-shirt met onder meer de gestolen helm erop. Het postadres van de webshop is dat van de gevangenis waar hij vastzit. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. 'S Middags regen, ongeveer 19 graden. En 's avonds gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Denemarken is een Nederlander opgepakt die daar al een paar jaar werd gezocht. 4 jaar geleden mishandelde hij op 1 dag 2 mensen en eentje overleefde dat niet. De Nederlander werd gearresteerd toen hij met een vlucht vanuit Ethiopië.

Vader van een vriendin is aangehouden voor betrokkenheid bij haar dood. Overmorgen is in het dorp waar ze vandaan komt een stille tocht. Voetbalclubs die spelers missen omdat die meedoen aan het WK krijgen daar een flinke vergoeding voor. De FIFA betaalt meer dan 4000 euro per dag die ze niet op hun club zijn. Er zijn flink meer clubs die betaald moeten worden, want deze keer doen 48 landen mee, de vorige keer 32. Het weer nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgenavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. From the nighttime neon city wasteland goes to come on. Take the fifth step.

0: ACDC. Of je nou homo, hetero bent, of bi, als je maar seksueel bent.
1: Precies, en dat zijn ze bij ACDC, absoluut.
0: Als je maar een big gun hebt. Welkom bij Karel Café voor deze 1 juli van 1995.
1: Kijk, now you're talking.
0: Het jaar schiet op, hè?
1: Kijk, ja, ja, fantastisch.
0: We doen het zonder Jan Hogestein, die is even naar Portugal gereden.
1: Ja, die is aan het relaxen.
0: Hij heeft even een dinnetje van 2,10 meter. Serieus. Wat zit er in de show vandaag? Kees.
1: Nou, we hebben vanavond een live vertreden hier in het muziekpaviljoen van een nieuwe Nederlandse groep. Ja, nieuw. Redelijk nieuw, maar in ieder geval ze heet Hit the Boom. En ze gaan hier in een zestal laten horen dat zij de nieuwe Nederlandse belofte zijn. Verder hebben we een uitgebreid interview met Mike en de Mechanics. Alfred was vorige week op het Parkpop Festival en daar heeft hij gesproken met Mike en de Mechanics.
0: En Paul Kirk.
1: En we draaien een flink aantal nummers van hun laatste cd. En verder draaien we een aantal tracks van het nieuwe live dubbelalbum van Pink Floyd, getiteld Pulse.
0: Je plopt een beetje, Chris.
1: Ik plop een beetje?
0: Zal ik even helpen? Zal iets beter zijn?
1: Nou, voor de rest hebben
0: plop,
1: we
0: een
1: hele leuke platen. Plop. Kloppen de pop.
0: Kan ik weer de twee aan het begin van deze zaterdag van Veronica?
1: Dit is Pearl Jam.
0: Meen je dat,
1: hè? Ja. Het is weer een wat ouder liedje, maar niet minder geweldig.
0: Jeremy, jongen.

0: Cherby, Pearl Jam, ColecoVision 2 uur. Don't you dare go away. Straks Hit the Boom live. En we hebben Mike en de Mechanics. Een interview met Mike Rutherford en Paul Kerrick. Zometeen om 1:30 ongeveer. En Hit the Boom om 12:30. En nu?
1: Ik kreeg onlangs een cd van een... Laten we zeggen, een zanger van een groep. Die groep is uit elkaar.
0: Jezus.
1: En die zanger die is nu op de solo tour. En ik zal even niet zeggen wie het is, maar het is een hele leuke cd geworden. En we laten één nummertje laten...
0: Mogen draaien.
1: En dan moeten de mensen ondertussen maar eens even raaien wie dit zou kunnen zijn. Dus we zeggen verder niks.
0: Maar dan kan niet gebeld worden.
1: Het nummer heet Don't Go Changing On Me.
0: Don't...

0: Weet je het al, Alfred?
1: Nou ja, je hebt me verteld en ik heb de hoes van mijn neus liggen, dus het is gelul om mee te draaien. Joey Tempest.
0: Ja, de oude zanger van Europe.
1: Europe. En hij heeft zijn cd genaamd A Place to Call Home. Was dat een... ja, was dat,
0: een plekje om thuis te noemen.
1: Nee, een plekje om thuis naar huis te bellen.
0: Om naar huis te bellen,
1: A Place to Call Home.
0: Kan je ook doen,
1: Greenpoint cd. Joey Tempest, zijn nieuwe plaat, heet A Place to Call Home. En het is lekker volgens Kees, je hebt alles gehoord van het.
0: Ja,
1: het
0: zijn een hele fijne cd. Goede nummers, goede composities. Hij zingt lekker. En hij is wat rustiger dan je gewend bent van Europe.
1: Daarvan hoorde je... Don't go changing on me. Terwijl hij naar de kapper is geweest.
0: En wat is kapper zonder Van Halen?
1: Ja. Right now. Van Halen.

0: miste die plaat. Hè. Jammer, maar ja. Alex is ook zo'n kutte
1: nummer. Wat een wereldplaat, zeg.
0: Van Halen, Eddie en Alex, Sammy en Michael.
1: En wat is Carnaval Fest zonder?
0: Right Now, zonder Van Halen, helemaal niks natuurlijk.
1: Helemaal niks.
0: Of van de CD, fuck. Otherwise known as For Unlawful Carnal Knowledge. En daar heeft de paus alle verstand van.
1: Een cd'tje van een jaar of wat geleden.
0: Right Now. ZZ Top is dit. Komt eraan.
1: Gaat ook gewoon door, hè, die jongens. Hey, waanzinnig.
0: Hoezo? For Unlawful Carnal Knowledge. They're bad, they're nationwide. ZZ Top.

0: toepasselijk.
1: Geweldig, hè? Twee oude lullen die uit hun bol gaan.
0: See the top, I bet I miss one, you two.
1: Concerten gedaan, jawel.
2: Ik dacht wel, wat hoor ik toch? Maar...
1: Op 6 juli is er in de Kuip in Rotterdam zitten weer feesten geblazen met Bon Jovi, Slash met zijn eigen band Snake Pit en Thunder.
2: Oh.
1: En ik geloof nog een band, maar dat ben ik even kwijt.
2: Thunder is dat niet die band die bij de eeuw wordt gedraaid, of is dat Slayer?
1: Dat is Slayer. Ja. Thunder is een Engels bandje.
2: Trouwens, weet jij hoe het nieuwe Ajax Stadion wordt? Is een hele grote concurrent voor de oude, hè? Heb ik gelezen.
1: Ja, ja, ja. Met schuifdakken.
2: Gigantisch.
1: Ja, dat is waanzinnig.
2: 100.000.
1: De Arena heet het officieel, hè?
2: Goedenavond.
1: De Black Crowes, die komen op 7 juli in Tivoli in Utrecht. Tower of Power, Alfred.
2: Ja,
1: ze zijn er weer.
2: Ik weet alles van.
1: 7 juli, Paradiso Amsterdam. 8 juli, Muziekcentrum in Enschede. En op 9 juli aan de Plas in Arnhem, groot festival.
2: Ja, Plas Pop.
1: Plas Pop.
2: Ja, en dat dus heeft niks te maken met incontinentie en ook niet met een seks-toy. Maar de band heeft een totale verandering ondergaan.
1: Dat meen je niet.
2: Een nieuwe zanger, nieuwe drummer, nieuwe dit, nieuwe alles.
1: Maar is dat wel oké?
2: Het is wel oké.
1: Oh, het is wel oké. Okay.
2: Ja,
1: oké.
2: Okay. Ik heb het persoonlijk vernomen van de studio.
1: 8 juli. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Rose, Delamitri, Chris Duarte, Jimmy Barnes en nog zo wat van dit soort fijne artiesten.
2: En dat zenden we uit.
1: Dat zenden wij ook uit. Dat nemen we op. Jazeker.
2: Echt wel.
1: God. Jeff Buckley, die komt op 11 juli in Paradies in Amsterdam. Dat wordt een waanzinnig concert, want deze Jeff Buckley is absoluut een talent. Dus dat wordt natuurlijk volle bak. Dan hebben we het Blues Festival in Tegelen. Dat is al jarenlang een waanzinnig festival. Ik ben er zelf diverse keren geweest. Volgens mij wordt het georganiseerd door Jan Smeets, de man van Pinkpop.
2: Dat is toch te geel, hè?
1: Te geel. Dat is in het Doolhof. Dat is een soort waanzinnig amfitheater. Op 2 september. Met onder andere, let op Alfred, Paul Rodgers. De Fabulous Thunderbirds.
2: Chief.
1: Chris Thomas.
2: Goh.
1: Jan James. En nog vele anderen.
2: Echt waar?
1: Dan hebben we nog Johnny Cash. Die komt op 17 september een eerder gecanceld concert goedmaken in het Congresgebouw in Den Haag. En dan tot slot Richie Blackmore's Rainbow. Die komen op 17 oktober in de Ahoy Rotterdam. Ik ben reuze benieuwd welke bandleden daar allemaal in zitten in die Rainbow. Zo gauw dat bekendgemaakt wordt, dan zullen we het hier melden in de concertagenda.
2: Zo onvoorstelbaar, je zegt niet een paar namen, Paul Rodgers, Richie Blackmore, die mensen allemaal dood waren. Die leven dus gewoon nog.
1: Ja, of playback. Niet iedereen is dood. Oké, hoog tijd voor de...

0: Wat zeg je? Jeff Beck en Jeff Boogie? Dan kan ik weer classic rock track. Ja, ik ben erg zenuwachtig, want die staat naast een vrouw die lang is. Zeker, dat kan ik niet hebben. Marijn.
1: Hi.
0: Hi. Vertel eens wat over Hit the Boom.
1: Nou ja, Hit the Boom gaat het helemaal maken. Dat is het enige wat ik te zeggen heb.
0: Nee, ik vertel eens wat over de band, zeg ik. Of ze het gaan maken. Hoe jullie bij elkaar zijn gekomen, wat voor muziek, achtergronden, leuke dingen, muziek.
1: Muziek. Oké. Okay. Allerlei soorten invloeden. Ik denk een beetje hip-hop-achtige basissen. Langzame grooves, maar wel swingend. En we zijn nu zo'n 1,5 jaar bij elkaar, denk ik.
0: Jullie zijn niet echt dat house-types, hè? House party, ecstasy. Ik zie ook geen ecstasy-oogjes. Maar wel die muziek-invloeden zitten erin?
1: House-muziek? Nee.
0: Hip-hop?
1: Ja, hip-hop wel, maar house niet. Ik denk...
0: Maar hip-hop neem je ook ecstasy. Luister, ik ga even naar Rob. No fucking way. Rob, jij bent componist, speelt keyboards. Wat kun je nog aanvullen op Marijn haar verhaal?
2: Nou, ik heb wel een beetje ecstasy ogen, hoor, maar dat komt van de airconditioning, denk ik. Ik zit de hele avond al met tranen.
0: De airconditioning.
2: Ja, precies.
0: Dit is helemaal nieuw. Ik heb nog nooit van jullie gehoord. Je bent in Carnegie nu hier. Heb je een plaat uit?
2: Ja, nou, dan moet je vaker naar de radio luisteren, denk ik. We worden toch de hele week in de verleden week en volgende week goed gedraaid.
0: Ja, maar weet je wat ik wel door de week allemaal doe?
2: Geen idee. Naar de radio.
0: Niet naar de radio luisteren.
2: Precies. Nou, we hebben een hele goede single. Here Comes the Sun. Dit is ook gelijk het eerste nummer wat we nu gaan spelen.
0: Oh, dat heb ik gehoord. Is dat Hit the Boom?
2: Dat is nou Hit the Boom, ja.
0: Boom,
2: precies.
0: Boom. Ik heb met mijn buurman Barry Heen een liedje geschreven. Dat heet ook Boom Boom. Dus vandaar. Hey, luister eens. Jullie hebben tot 1 uur de tijd. Voordat je gaat spelen moet je even vertellen waar je speelt de komende dagen.
2: En de komende dagen speel ik met mijn schepje op het strand in Marbella. Want we gaan lekker 3 weken op vakantie.
0: Marbella, ja. Ga je met een vliegtuig?
2: Nee, met de hovercraft.
0: Luister, al die mensen die dus klagen tegen de uitbreiding van Schiphol, die mogen voor mij niet meer met de vliegtuig op vakantie. Dus jullie gaan maar met de fiets. Oké, Lime en Carnegie, hit the boom!

0: Heerlijk.
1: Eindelijk.
2: Wie is die gek bij die deur, joh? Is het in de uitzending of niet? Het volgende nummer is Living Life in a Dream. En ik wou dit eigenlijk voor mijn pussy. Die de hele weg van Amsterdam per ongeluk achter in de vrachtwagen meegekomen is naar Hilversum. Pussy, slaap lekker.

0: patiënten jullie voorstellen, dan hoeft Alfred Lagarde dat niet meer te doen. Op gitaar Lex Draaier. Op keyboards en rap Christine Oele. En een andere man op de toetsen, op de producer van onze CD, Robert Gaasterland. On bass Dirk Klaassen. En on drum Stijn Klaassen. Dit was Hit the Boom. Dit is Hit the Boom.
1: Yeah, last but not least, Marijn van Teylingen, yeah!

0: Don't you lose love. Daarvoor hoorde je Love Vibration. Living the life with a dream. Stop. And here comes the sun. En jullie gaan het uur volmaken.
1: Ja, zeker niet.
0: Hit the boom!

0: Het de Boom on the Live in Carnegie. We zijn er zometeen nog een uur lang met om 13:30 live. En de live is een special on Mike and the Mechanics. En we beginnen met Dallas Cooper zometeen. Carnegie deel 2 na 1 uur. Don't go away, motherfucker!
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio. Go.

0: scoop is gaat nooit stijf lul.
1: Jawel.
0: Ja, I want to be erected. Oh nee.
1: Wat een goede plaat, hè.
0: Steven, die Vincent, die zou best voor president kunnen runnen. Na die plaat van School's Out Forever heeft hij dus de hele schooljeugd op zijn hand gehad, hè?
1: Ja, maar dat is wel lang geleden, hoor.
0: Ja, dat weet ik toch wel. Maar...
1: De huidige schooljeugd kent hem niet.
0: Dus,
1: dan moet hij wel wat aan doen, hè?
0: Het was een tijd toen Clinton nog governor van Californië was.
1: Precies.
0: Betaald, natuurlijk.
1: Een paar weken geleden verscheen er een nieuw live dubbelalbum van Pink Floyd. En de meeste omroepen hebben daar wel iets aan gedaan, maar...
0: Maar wij doen er meer aan.
1: Wij nog niet. En wij gaan daar een aantal tracks van draaien. Een drietal liedjes zul je horen van het live dubbelalbum. Dat heet Pulse. En,
0: Wacht even.
1: Ja, oh, sorry.
0: Voordat het gaat draaien, vertel er even iets meer over. Want jij bent echt een Pink Floyd kenner en liefhebber ook.
1: Nou, wat valt erover te vertellen? Er zijn twee cd's. De ene cd is integraal het album Dark Side of the Moon. Mm-hmm. Ik had 1973. Ja. En de andere cd, dat zijn gewoon allerlei liedjes van andere albums die ze nog niet eerder live hadden opgenomen.
0: Dus zeg maar rejects of
1: ja, en
0: outtakes.
1: Ik heb uit mijn cd-speel in de auto niet te branden geweest.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus je bleef ook, als je thuis, al lang thuis was, nog even voor de deur zitten om het nummer af te luisteren?
1: Ja, precies. En dat is vaak heel lang, dus dan sta je 10 minuten voor de deur.
0: Oké, wat horen we?
1: Pink Floyd.

0: Zijn ze vergeten?
1: Gestreken bas, Kees. Zijn ze vergeten, echt. Wat hebben we niet gehoord, Kees, van Pink Floyd Live?
2: Een drietal nummers achter elkaar.
1: Kunnen ze bekijken.
2: Van het nieuwe dubbelalbum Pulse. Je hoorde achter en volgens Learning to Fly, Wish You Were Here.
1: Dat heb ik ook gedaan.
2: En High Hopes.
1: Wish You Were Here. Wish You Were Here Learning to Fly.
2: En ik moet zeggen, ik vind het geweldig. Het klinkt geweldig, ja. Goed gespeeld, echt prachtig.
1: Nou, dames en heren, moet je even opletten. Kees Baars, die jongen die ken ik al een jaar 25. Vroeger nam hij als een jointje, maar vandaag de dag niet meer. En hij is nog steeds Pink Floyd fan. Terwijl ik moet daar een blootje voor hebben om dat goed leuk te kunnen vinden. Het is zo langzaam en zo lekker. Shine on a Crazy Diamond vind ik zo'n geil nummer.
2: Hey, Alfred.
1: Als je er een blootje op hebt, is het nog lekkerder. Hè, Arthur?
2: Was jij niet op Parkpop vorige week?
1: Draai er nog eens heen.
2: Hey.
1: Vorige week zondag, ja.
2: Hoe was dat?
1: Dat is mijn tuinfeest.
2: Jij was ziek geweest en toen was je gelukkig weer hersteld.
1: Ja, maar toen, ik was vrijdag ziek, zaterdag ziek en zondag was het natuurlijk beter, want ik moest naar Parkpop.
2: Maar hoe was het?
1: Nou, een halve fles vodka en toen kon ik weer lopen. Het was fantastisch. 430.000 mensen.
2: Golden Earring de winnaar?
1: Ja, nou, absoluut de top. Tuurlijk, luister, Den Haag was uitgestorven. Ik moest onderweg, tijdens het concert nog even, Kees hoest even, nog even naar huis om een batterijtje halen voor mijn elektretmicrofoontje wat leeg was gelopen. Ik wilde iedereen interviewen. En ik rijd dus gewoon als een speer naar huis, geen auto te zien. Terwijl Den Haag
2: iedereen was in het Zuiderpark.
1: Den Haag toch een stad is van, pakweg 200.000 mensen ongeveer. En iedereen was daar. Iering liet vorig jaar verstek gaan vanwege de ziekte van George. Die was ingestort door wat een of andere virus of vijvers. En nu was Iering er. Aan de andere kant Ian Moore. Wat is het?
3: Stemproblemen had hij.
1: Ah, stem. Ja, dan had hij maar moeten stemmen. En in ieder geval had Ian Moore zat aan de andere kant. En dat werd verdeeld ongeveer. Maar daarna kwam de helft weer terug. Daarna overigens straden op Mike and the Mechanics. Met Paul Carrick.
2: Paul Young
1: was het.
2: En Mike Rutherford.
1: Paul Young was het.
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Nee.
2: Jawel.
1: Oh, nee,
2: absoluut.
1: Dat is een sexchange gelukt in ieder geval. Luister, ik heb gesproken met Mike Rutherford en Paul Carrick. En we draaien van hun nieuwe cd. Another Cup of Coffee, het is een heel mooi nummer. Someone Always Hates Someone. The Ghost of Sex and You. Web of Lies and Over My Shoulder. Je hoort een collage van een ontmoeting met Mike en de Mechanics.

0: My Shoulder. Door de fantastische stem van Paul Carrick. Door Another Cup of Coffee. Someone's Always Hate Someone. The Ghost of Sex and You. A Web of Lies and Over My Shoulder. We praten met Mike en Mechanics. Dus Paul Carrick en Mike.
1: Prachtige CD trouwens, hè?
0: Ja,
1: prachtige CD. Ja, absoluut. Ja.
0: Trouwens, het hele programma vond ik prachtig.
1: Ja, dat is een ander verhaal, ja, maar...
0: Een oude lulprogramma natuurlijk. Ja. Zo meteen Roland Snoeijen in Over de Nacht, deel 1. En daarna Romein, die van de Romein. En daarna Jeroen van Nikkel om 6 uur. Dat wil ik meemaken. Die moet uit zijn nest om 4 uur. Dat geloof je niet.
1: Hé, en volgende week live in Carnacafé hier in Audio 1, Lois Lane.
0: Fuck that shit. Dan ben ik weer ziek.
1: Absoluut.
0: René Diemel, danken we. Thijs Peters, Ronald Treiber voor doing ons bandje van vandaag. Hoort het weer goed van weer?
2: Countdown Café.
0: Volgende week maar.
3: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 12 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
5: I like it.
3: Ice Radio.
6: Your alternative to ordinary radio.
7: Ice Radio.
3: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De Marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Defensie is ervan op de hoogte dat het Nederlandse fregat de Ruiter wordt gevolgd door China. Het schip vaart nu in de straat van Taiwan en bezoekt daar meerdere landen om onder meer economische banden aan te halen. China ziet grote delen van het water in zijn buurt als eigen gebied. De marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. President Poetin is niet van plan om president Zelensky te ontmoeten. Gisteren vertelde de woordvoerder van Poetin nog dat Zelensky altijd welkom is in Moskou. Na die opmerking zei Zelensky dat hij graag vredesoverleg wil, maar tegelijkertijd wel een staakt het vuren. Daar heeft alleen Oekraïne wat aan, zegt Poetin. En de Oranje Leeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland verloren. Het werd 3-2. Door de nederlaag hebben de voetballers direct de plaats in voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan staan ze nu derde in de pool en alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht droog met wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog, later regen. Het wordt ongeveer 19 graden. In de avond gaat het hard waaien aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.